0: Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer

0: inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien, in de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen.
1: Oogradio.
0: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt

0: mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de minister van Middellandse Zaken. Ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
3: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen, waarbij Abdou B.

0: het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het nieuws uit Groningen.
3: Dat komt later aan de beurt, want nu eerst begint de Hoogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
4: Lichte aardbeving
5: bij Sappermeer. 3 nationale titels voor Groningse atleten op NK. Bibliotheken in wijken en dorpen vanaf augustus langer open.
3: Meer over dit nieuws en meer nieuws hoor je rond 7:30. Hier is de Hoogradio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even kijken waar het vast zit. Ja, er zijn natuurlijk een dikke... Niet! Nee! Het kon wel vakantietijd zijn, dames en heren. Ja, er zijn geen files te betreuren op een Groningen snelwegen, dus dat schiet lekker op. Waar je wel even op aan moet denken, als je in Haren woont en met de trein wilt. Het station wordt daar vernieuwd en er komt een nieuw uitgiftepunt voor OV-fietsen. Maar op het moment kun je dus niet een OV-fiets daar scoren. Dus ja, weet je daar weer van aan. En ook heeft de politie snelheidscontroles aangekondigd in Lellens. Ja. Dus als jij daar door die heerlijkheid rijdt, hou daar even rekening mee. Het is 7:04, dit is de Hoogochtendshow. Wij duiken het nieuws uit Groningen weer in. Dat doen we tot 9:00, zodat jij helemaal goed geïnformeerd aan de dag kan beginnen. En we gaan zo meteen eens even kijken, een kijkje nemen op een camping.
5: Ja, we gaan kamperen. Camping De Kleine Wereld in Onne is volgeboekt. En de camping bestaat nog maar 2 jaar, maar is ontzettend populair.
3: Nou, daarom. En omdat hij toch al volgeboekt is, is het ook geen reclame.
5: Nee,
3: nou,
5: netjes.
3: Ja, dat is. En dan gaan we naar luisteren naar wat we geluisterd hebben naar Michael Jackson. Maar nu eerst Shakira en Zoo. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: 1979, lekker disco-nummer. En toen had hij toch nog wat meer plezier, wil ik niet zeggen. Maar er kwam wat meer enthousiasme vanaf dan later in zijn carrière.
1: Je kunt het plezier wel horen.
0: Ja, het was wel een beetje opgelegd door zijn vader natuurlijk. Maar vooruit dan maar weer. Het is 12 minuten over 7.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want Nederland viert momenteel volop vakantie.
1: Veel mensen pakken het vliegtuig of de auto, maar velen blijven ook in eigen land. Camping De Kleine Wereld in Onne is volgeboekt. De camping bestaat nog maar 2 jaar en richt zich voornamelijk op gezinnen met jonge kinderen. Bas van Engeland legt uit waarom zijn camping De Kleine Wereld heet.
3: Ja, het is echt een klein wereldje, vooral nu. Hè, rond de 400 mensen lopen hier nu rond. En er gebeurt van alles. Van activiteiten tot kamperen, tot zwemmen, tot lekker in de bistro eten.
4: Ja, je staat ook een klein beetje te glimmen. Je deed eerst wat anders. Maar is dit iets wat je altijd graag wilde?
3: Nou ja, er is wel iets wat hier wel allemaal bij elkaar komt. We vinden de horeca heel leuk, hè, dus de bistro. Maar we vinden het ook heel leuk om mensen te verzorgen en mensen leuke tijd te geven. Ja, en wat hier ook bij elkaar komt is het creëren. Want we hebben hem zelf gebouwd, de camping. Dus helemaal het maken zoals we willen. Er komen veel dingen hier bij elkaar. Die je in een andere baan misschien niet gevonden had, ik dan.
4: En wie komen hier bij elkaar qua mensen? Wie vinden het leuk?
3: Ja, het is heel divers. Maar onze doelgroep is echt wel gezinnen met jonge kinderen. Dus een beetje de basisschoolleeftijd en jonger. Maar er komt van alles. Van lokaal tot Randstad, tot België, tot Duitsland. Ja, eigenlijk alles door elkaar. Maar ook al een heel deel gewoon echt uit Groningen.
4: En wat hebben jullie hier allemaal?
3: Ten eerste een bistro, die is ook gewoon open voor publiek. En daar hebben we allerlei, van 's ochtends tot 's avonds, allerlei verschillende gerechten. We hebben een verwarmd zwembad, we hebben een beachvolleybalveld, speeltuin. En veldjes waar mensen op kamperen. We hebben huisjes, we hebben wat speciale accommodatie die verhuren. En daarbij nog wat animatie, wat leuke dingen die gedaan worden. Van yoga voor volwassenen tot knutseldagen voor kinderen.
4: En wat onderscheidt jullie eigenlijk van andere campings hier uit de buurt?
3: Ik denk toch de sfeer. Dat is wat we heel veel terugkrijgen van mensen. Is dat we toch een bepaalde sfeer neergezet hebben die heel ongedwongen is. Ook heel natuurlijk, hè? Heel veel groen. Kamperen in veldjes, dus geen strakke vakjes en dat soort dingen. En ook gewoon de sfeer van de aankleding van het hele terrein. We proberen een beetje met onze gasten mee te bewegen. Dus als het lekker weer is, gaat het zwembadbarretje open. We hebben een buitenbarretje open. We hebben pizzaavonden, paella-avonden, eigenlijk van allerlei dingen. Dus dat onderscheidt ons wel van het standaard kampeerconcept.
1: Je hoorde Bas van Engeland van camping De Kleine Wereld. De camping is dus geliefd en dat geldt ook voor deze jonge moeder uit Noord-Holland. Haar gezin heeft bewust gekozen voor Onne.
5: Klopt, ja. Ik heb zelf 2 kinderen van 5 en 3. En we waren hier vorig jaar ook en dat was zo goed bevallen, want de kinderen vinden het hier helemaal fantastisch. Ze kunnen alle kanten gewoon op en ze maken allemaal vriendjes en ze hebben het ontzettend gezellig. En het is heel overzichtelijk, dus wij kunnen ze evengoed wel een beetje in de gaten houden, maar we kunnen ze ook weer loslaten. Dus ja, dat is perfect.
1: Jorde, campinggast over De Kleine Wereld in Onne. En een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Ja, lekker die vakantietijd, lekker camping. Ja, en dat is de laatste tijd ook weer een beetje wat in opkomst. Hè? Je had toch, een camping was erg no dan, maar omdat nu ook het reizen zo duur is geworden.
1: Ja, vakantie in eigen land, kamperen, ja. Het is allemaal weer trendy. Ik denk dat wij volgende week gewoon, jij hebt vakantie.
0: Ja.
1: Ga jij dan in een tentje hier op de parkeerplaats of ga je wel echt weg?
0: Ik ga niet echt weg, maar een tentje op de parkeerplaats vind ik dan ook wel weer een dingetje, zeg maar. Ja,
1: helaas.
0: Ja, dat weer niet. Maar misschien wel leuk voor een uitje voor de ochtendshowcrew. Hè?
1: Kamperen.
0: Ja, leuk. Allemaal in een tentje, luchtbedje erbij.
1: Ja hoor.
0: Misschien wel. Misschien ook niet.
1: Nee.

0: Dinner Party van Niall Horan. Daarvoor hoorde je How to Save a Life van The Fray. Ja, en die Niall Horan, hè? Gaat hij naar zo'n dinnerparty? Die kak heeft daar zijn ziel en zijn zaligheid in die maaltijd gegooid. Helemaal losgegaan. En hij kijkt alleen maar naar een meisje. Nou,
1: jammer.
0: Dankbaar. Het is 22 over 7. Naar buiten zie ik het zonnetje lekker enthousiast schijnen. En het is ook al 16 graden. Vandaag wordt het wisselend bewolkt. Valt er af en toe lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit westen tot noordwesten. Windkracht 4. Morgen eerst bewolkt en breekt er in de middag de zon door. De middag schiet dan omhoog naar 26 graden. Het blijft droog bij een matige wind uit westen en windkracht 3. Woensdag, zonnige periode, tropisch warm bij ongeveer 30 graden als maximum temperatuur. De zuidenwind is dan ook zwak winterkracht 2, dus het voelt nog even wat warmer aan. Daarna voelt een zwoele plaknacht met minima die pas tegen de ochtend iets onder de 20 graden kruipen. En donderdag weer 30 graden, maar in de middag steekt er een westenwind op en zakt het kwik geleidelijk aan. Ook vrijdag verloopt naar verwachting iets koeler, maar het blijft wel dreugen.
2: Automobilist spint in de Mario Kart-bocht, dat melden diverse bronnen. Een automobilist is gistermiddag de controle over zijn auto verloren in de zogenoemde Mario Kart-bocht op de verbindingsweg naar de westelijke ringweg. De auto kwam na een spin omgekeerd tot stilstand. Niemand raakte gewond. De provincie stelde eerder al vast dat ongelukken op deze plek vooral worden veroorzaakt door een te hoge snelheid en te laat remmen.
0: Dat is waar.
2: Nou ja, duidelijk.
0: Ja, dat is waar.
2: Na alle oplossingen of aanpassingen nog steeds niet opgelost dus.
0: Nee, inderdaad. En blijkbaar blijven mensen toch nog te snel rijden. Ja, er staan ook alleen eigenlijk maar borden. Misschien is het toch handig om toch eens een keer te overwegen om dan zo'n snelheidsindicatorbord te doen van u rijdt te snel.
2: Ja.
0: Misschien is dat iets. Ik weet het niet.
2: Nou ja.
0: Groninger kerken zoeken in ieder geval bomen voor de toekomst, toch?
2: Ja. Ja, dat meldt Dagblad van het Noorden. Stichting Groninger Kerken onderzoekt welke boomsoorten bestand zijn tegen het veranderende klimaat en geschikt zijn voor historische kerkhoven. Door droogte, hitte en boomziektes staan veel oude bomen onder druk, waardoor de stichting op zoek gaat naar soorten die beter tegen deze extreme weersomstandigheden kunnen.
0: Ja, daar sta je normaal nooit bij stil, maar dat is inderdaad ook wel wat natuurlijk.
2: Nou, zeker op zo'n kerkhof staan natuurlijk vaak oudere grote bomen. Het lijkt me nog best ingewikkeld om daar een oplossing voor te vinden.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En die hittestress die hakt wel toe.
2: Ja.
0: Hakt in een boom. Voor meer nieuws check je oogtv.nl en natuurlijk de Oognieuws-app. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Zometeen hebben we voor jou hier op Oogradio de Stadsplaat. Tot die tijd, Whitney, Houston, we have a problem.

0: Mikasa, Tukasa, my love is your love. Het zet de klok op even voor 7:30. Hoogste tijd voor...
1: Hoge Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen extra in het voetlicht wordt gezet. Singer-songwriter Lisa Ploeger heeft samengewerkt met stadje Ruben Hemmen, die sommigen misschien nog wel kennen van de band Small Town Bandits. De samenwerking heeft het nummer Sober Heart opgeleverd. Het gaat om moeiteloze liefde. Voor liefde is dat met haar vriend, waarmee ze al 6,5 jaar een relatie heeft. Maar denk ook aan zon, zomer, dansjes, drankjes en niks om je zorgen over te maken. Je hebt alle ingrediënten voor het nummer Sober Heart van Lisa Ploeger.
1: Hoge Radio Stadsplaat.

0: dan zou ik ook misschien nog wel lid worden van zo'n bibliotheek, even zo goed.
1: Toch wel?
0: Ja, denk ik wel, ja. Oh, sorry, we waren alvast even het nieuws aan het bespreken. Dat komt dan nu, met Hans.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemorgen, het is 7:55. Mijn naam is Hans Bettingagolo met het nieuws uit Groningen. Groningse atleten hebben afgelopen weekend 3 nationale titels veroverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won het discuswerpen en pakte daarmee haar 6e Nederlandse titel op rij. Jetske van Kampen en Nick Marsman van team 4 Mijl werden Nederlands kampioen op de 3000 meter steeplechase. Van Kampen liep daarbij een persoonlijk record, terwijl Marsman zijn 4e nationale titel op rij veilig stelde. Jorn van Kins van Groningen Atletiek behaalde daarnaast een bronzen medaille bij het kogelstoten. Bij Sappemeer is gisteravond een aardbeving met een kracht van 1,6 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI werd de beving rond 7 uur Nederlandse tijd geregistreerd op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De aardbeving is veroorzaakt door gaswinning en vond plaats in het Groningenveld. Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade bekend. Het is de eerste geregistreerde aardbeving in de provincie sinds eind juni. De burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen krijgen vanaf deze maand een hoger salaris. De verhoging is het gevolg van cao-onderhandelingen, waarbij ambtenaren met terugwerkende kracht per 1 juli 2,7% per maand meer gaan verdienen. Wethouders verdienen vanaf deze maand bruto iets meer dan 11.500 euro. De burgemeester komt met de verhoging uit op ongeveer 14.000 euro bruto. Daarnaast ontvangen zij net als rijksambtenaren een eenmalige bruto-uitkering van 1.000 euro. Modaal ligt het inkomen van een inwoner van Groningen richting de 4.000 euro bruto per maand. De bibliotheken in de Groningse wijken en dorpen verruimen vanaf 17 augustus hun openingstijden. De gemeente wil de bibliotheken daarmee beter toegankelijk maken en de sociale functie in de wijken versterken. De uitbreiding valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en loopt vooruit op de nieuwe bibliotheekvisie die later dit jaar wordt gepresenteerd. Eerder deze maand werd ook al een gratis bibliotheekabonnement ingevoerd voor jongeren tot en met 27 jaar. Uiteindelijk wil de gemeente Groningen toewerken naar een gratis basislidmaatschap voor alle Groningers. En dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt en valt er vanochtend lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matig tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4.
0: Dankjewel, Hans. Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen, anders gaat het lekker door. Het geldt ook voor de bus en voor het spoor, maar plan wel even je reis in de reisapp voordat je op pad gaat. Wat ook even belangrijk is om te vermelden is dat er een nieuw uitgiftepunt komt voor fietsen op het station in Haren, waardoor ze nu momenteel dus niet uitgegeven kunnen worden. En de politie kondigt snelheidscontroles aan in Lellens na klachten over te hard rijden. Mensen, waarom rijden jullie daar te hard? Nu heb je weer snelheidscontroles. Goed, als jij door dat prachtige mooie Lellens rijdt, dan moet je daar even rekening mee houden. Die heerlijkheid, dat was het wat ik naar zocht. Het is 7:55, dit is Oog Radio. En wij duiken zometeen het nieuws uit Groningen in. En wat was het een feest afgelopen weekend, hè?
3: Ja, groot spektakel op de grote markt, de Red Bull District Ride. En er zijn zo'n 20.000 bezoekers op afgekomen.
0: Nou, hoe dat allemaal verder is gegaan, dat hoor je zometeen. Ook even een kritische noot erbij, je kent Oog, hè? Maar nu eerst muziek. De Proclaimers komen er zometeen aan, die gaan 500 mijl lopen. Maar eerst Davina Michel en I Love Me More. I Love Me More.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Straight from the Scottish Highlands, laddie. This was The Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles. En dat zet de klok op 20 minuten voor 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt. Ja, en wat was het een feest, hè? De Red Bull District Ride op de Grote Markt. Die heeft zaterdag ongeveer 20.000 bezoekers getrokken.
2: Volgens de organisatie was het evenement een groot succes en is de hoop dat vooral jongeren zijn geïnspireerd om zelf met urban sports aan de slag te gaan. Of er een nieuwe editie in Groningen komt, is nog niet bekend. Daarover wordt de komende periode beslist na een evaluatie. De spectaculaire mountainbike-wedstrijd vergde 1,5 jaar voorbereiding en een week opbouw, waarbij ruim 100 medewerkers betrokken waren. De organisatie noemde het een megaproductie. Extra aandacht ging uit naar de veiligheid, onder meer vanwege de invloed van de wind op de 17 meter hoge startschans.
0: Bezoekers kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit het buitenland. De organisatie ontving veel positieve reacties van publiek en deelnemers. Volgens de riders, de deelnemers, behoort het parcours tot de beste waarop zij ooit hebben gereden. Ook mijn plaatselijke partij D66 spreekt van een geslaagd evenement. De partij benadrukt dat de beelden van de Grote Markt, het stadhuis en natuurlijk de Olle Grieze wereldwijd zijn verspreid en Groningen internationaal op de kaart hebben gezet. Daarnaast verwacht D66 dat het evenement jongeren zal stimuleren om te gaan sporten en pleit de partij voor meer ruimte voor urban sports. Bij de wedstrijden wonnen trouwens Alma Wiekberg uit Zweden en de Fransman Tim Bringer.
2: Tegelijkertijd klonk er ook kritiek van een deel van de bezoekers en inwoners van stad. Zij vonden dat de informatievoorziening over de route, zichtlijnen en wachttijden tekortschoot. Hierdoor kon niet iedereen het evenement goed volgen en ontstond er frustratie over de bereikbaarheid van het centrum voor inwoners. De organisatie laat weten die ervaringen mee te nemen in de evaluatie.
0: Ik denk dat ze daar inderdaad wel even een stevig robbertje over gaan bakkeleien.
2: Ik denk het ook wel.
0: Ik denk ook eerlijk gezegd dat de gemeente het ook een beetje onderschat had hoe vol die Grote Markt zou komen.
2: Het kwam op een gegeven moment online, hè, van kom niet meer naar de stad, het
0: inderdaad,
2: is vol.
0: Het werd ook echt dichtgezet. Je komt dan alleen maar eromheen terecht. Maar aan de andere kant, ik ben dan winkelier in de Herenstraat. Wij hebben er bijzonder weinig overlast van gehad. Sterker nog, het was drukker dan ooit, dan een tijdje al in onze winkel. Dus wij waren er heel erg blij mee.
2: Ja, en wat een spektakel in de stad. Die beelden, wauw.
0: Ik heb ook die livestream inderdaad gezien. Het zag echt, ook met die drones, hoe mooi die de riders volgden. Het zag er echt geweldig uit.
2: Spectaculair.
0: Dat is wel echt mooi dat de wereld er even is overgegaan.
3: Het geluid van Groningen.
4: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Cassie, Conquer the Beach. Het zet de klok op 8:09.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Politie waarschuwt opnieuw voor nepagenten. Dat melden wij zelf van Oognieuws. De politie in Noord-Nederland waarschuwt opnieuw voor nepagenten en bankhelpdeskfraude. Nadat ook in Groningen meerdere mensen slachtoffer zijn geworden. Oplichters doen zich voor als agent of bankmedewerker en proberen slachtoffers over te halen hun bankpas, pincode of waardevolle spullen af te laten geven. Volgens de politie werken de daders vaak in teams. Eerst wordt gebeld en daarna staat korte tijd later iemand aan de deur. Vooral ouderen zijn het doelwit. En de politie benadrukt dat agenten en banken nooit vragen om die bankpassen, pincodes of sieraden. Als je zo'n telefoontje krijgt, wordt geadviseerd direct op te hangen en zelf contact op te nemen met de bank of de politie.
0: En als iemand aan de deur staat, laat diegene zich identificeren.
2: Absoluut.
0: Ja. Zeecontainers Noorderzon keren terug naar de Lily Single. Dat lees ik in de Oognieuws-app. De bekende zeecontainers van het festival Noorderzon keren ook dit jaar terug naar de Lily Single in Groningen. In de containers vinden tijdens het festival kleinschalige voorstellingen plaats van lokale en internationale makers. De containers zijn inmiddels een herkenbaar onderdeel van Noorderzon. En theatermaker Nico van der Wijk is enthousiast.
3: Dat betekent dat alle leuke kleinschalige voorstellingen weer terug zijn op één plek. Zodat je niet over het hele terrein hoeft te dwalen om ergens binnen te komen. Het is ook leuk voor de artiesten zelf. Je komt even lekker bij elkaar langs. Je drinkt een kopje koffie. Je ging het goed gisteravond. En het is gewoon een hele leuke bijdrage. Een hele leuke toevoeging aan het grote programma van de Noorderzon. Dus ik ben erg blij dat het weer, terug is op die manier.
0: Door de theatermaker Nico van der Wijk. En het was een geluid aan één kant helaas. Dat lag niet aan je radio. Tijdens Noorderzon speelt Nico van der Wijk met Anne Geerte aan de wiel en Jarrit Boonstra in een van de zeecontainers aan Lely Single, de voorstelling Gerrit Rebridge. Ze brengen daarin een energieke en humorvolle voorstelling over twee actievoerders die besluiten zelf in actie te komen. Ja, in Noorderzon, dat vindt natuurlijk plaats van 20 tot en met 30 augustus in het Noorderplantsoen en op verschillende locaties ook in staat. Dus ja, heb jij er al zin in?
2: Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Ja, en ook in deze voorstelling, want het gaat dus over de Gerrit Krolbrug.
0: Ah,
2: en ik vind dat zo goed, dat kunst dat gewoon oppakt en meteen laat zien. Hier zijn mensen over gefrustreerd, hier gaan we wat mee doen.
0: Zo is dat. Meer nieuws check je op oogtv.nl en in de Oognieuws-app. Hans, bedankt voor deze bijdrage.
1: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.

0: mag.
1: En weet je wat ook mag? Jij mag ook meewerken, want de Hoge Ochtendshow wordt helemaal gemaakt door vrijwilligers en we zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Daar hoef je echt niet 18 jaar voor te zijn. Daar hoef je echt geen ochtendbeest voor te zijn. Als je gewoon leuk lijkt om mee te werken aan deze ochtendshow, kijk op hoogochtendshow.nl voor de mogelijkheden daarvoor. En wie weet ben jij binnenkort ook hier in de studio en leg jij je tas weg als je aankomt.
2: Heel gezellig, dus, goed
1: zo
2: idee.
1: Is dat? Ja, hoogochtendshow.nl. Nu het weer met Jeroen van Kan. Nee, het nieuws met Jeroen van Kan.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gambie Verberg.
5: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
4: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niet.

0: over acht. Dit is de ochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de ontwerpen van het lokale nieuws.
1: Lichte aardbeving bij Sappemeer. Drie nationale titels voor Groningse atleten op NK. En bibliotheken in wijken en dorpen vanaf augustus langer open.
0: Hoe lang? Maar goed, dat hoor je rond 8:30 op Oog. Hier is de Oogrijder Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door GroningenBereikbaar.nl. Die melden dat er geen files zijn te betreuren op de Groningen snelweg. Want ja, het is natuurlijk zomervakantie. En ook in de bus op en op het spoor gaat alles lekker door. Waar je wel even rekening mee moet houden is dat er een nieuw uitgiftepunt voor OV-fietsen op station in Haren komt. En daardoor is het nu op dit moment niet mogelijk om OV-fietsen daar te scoren. En in Lellens, die heerlijkheid, daar zijn snelheidscontroles omdat er klachten waren over te hard rijden. Dus hou er even in je voet van het versnellingspedaal als je daar doorheen sjeest.
1: Oei, oei, oei, oei.
0: Ja. Zo zijn van die dingen, hè. Leuk dat je luistert naar de Hoogochtendshow. Ook dit uur gaan wij je op de hoogte brengen van alle actualiteiten uit de gemeente Groningen. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Hans?
1: Ja, orgelmuziek. De internationale orgeltop komt eind deze week naar Groningen voor de 4e editie van de International Martini Organ Competition.
0: Zo, dat klinkt wel even lekker spectaculair.
1: Best wel, hè?
0: Nou, hoe dat dan allemaal in elkaar steekt, dat hoor je nadat we geluisterd hebben naar Nick Kamen, die zijn spijkerbroek weer even wast in de wasmachine. En tot die tijd luisteren we naar Lewis Capaldi en The Day That I Die. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Nick Kamen, ja, waar ik naar refereerde, dat was natuurlijk die reclame van Levi's, waarin hij dan als jongeling, aantrekkelijke jongeling, een wasserette binnenloopt in de jaren 50, 60 ongeveer. Zich helemaal uitkleedt en natuurlijk ook die Levi's broek. Die gaan dan in een wasmachine en dan vervolgens gaat hij in zijn onderbroek een krantje lopen lezen terwijl de was wordt gedaan.
1: Dus zie je maar weer, je hoeft het product niet te zien om er reclame voor te maken.
0: Precies. Het nummer dat heet in ieder geval I Promised Myself. En dat zet de klok op 12 minuten over 8.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Is nu aan de beurt, want de internationale orgeltop komt eind deze week naar Groningen voor de 4e editie van de International Martini Organ Competition.
1: 12 jonge toptalenten uit 9 verschillende landen nemen het tegen elkaar op tijdens een concours dat door de organisatie wordt omschreven als de Champions League van de orgelwereld. De competitie begint op zondag 2 augustus met een openingsconcert in de Martinikerk. Organist Erwin Wierzinga bespeelt daarbij het beroemde Martini-orgel samen met een speciaal samengesteld vocaal ensemble. Het concert met als thema donker en licht voert het publiek langs muziek uit de Renaissance en Barok.
0: Ja, en maandag 3 augustus dag barst de wedstrijd echt los. De eerste ronde vindt plaats in de Nicolaikerk in Appingedam, waar alle deelnemers spelen op het historische De Mare Hinsorgel. Daarna volgen rondes in de Martinikerk en de A-kerk in Groningen. De 3 beste deelnemers plaatsen zich voor de finale op zaterdag 8 augustus.
1: De kandidaten zijn maximaal 35 jaar oud en werden geselecteerd na een internationale voorronde. Volgens de organisatie is het niveau uitzonderlijk hoog en geniet de historische Groningse orgels wereldwijd een uitstekende reputatie. En daarmee is de International Martini Organ Competition uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze orgelconcoursen ter wereld en zet het Groningen opnieuw internationaal op de kaart als orgelstad.
0: Ja, dus als je daar een poster van ziet en je ziet organ staan, dan is dat niet een orgaan, maar een orgel.
1: En het gaat ook niet over donaties, het gaat over muziek.
0: Precies. Dus
1: leuk. Feest.
0: Ja, absoluut.
1: En we hebben ook een paar hele mooie orgels in de gemeente natuurlijk, voor de provincie zelfs.
0: Dus sowieso in Groningen is er een heel uitzonderlijk hooggehalte Schnitger-orgels. Ja. Die zijn echt befaamd en bejubeld in de hele wereld. Dus ik denk dat er ook internationaal gezien veel mensen op af zullen komen.
1: Leuk.
0: Dus dat allemaal van 2 tot en met 8 augustus. Nu andere muziek hier op Oog Radio. Max en Andy Grammer met The Thing I Love.

0: Good Luck van Basement Jack en Lisa. Nou ben ik haar achternaam even kwijt. Kakula. Ja, tuurlijk. Nu is Lisa Kakula.
1: Hoe kan je dat nou vergeten?
0: Ja, nou ja, misschien ben ik afgeleid door het mooie weer. Want het zonnetje, dat schijnt zo toch wel enigszins een beetje waterig zonnetje. Maar het is er wel. Het is 16 graden boven nul. Ik ben met het weerbericht bezig. Ja. Inderdaad, want wat gaan we vandaag krijgen? Nou, wisselende bewolking. Er kan vanmorgen ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt uiteindelijk 20 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4. Morgen is bewolkt, breekt in de middag de zon door. De temperatuur schiet dan omhoog naar 26 graden. Het blijft droog bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. Woensdag, zonnige periode, wordt het tropisch warm bij ongeveer 30 graden. De zuidenwind is zwak, windkracht 2. Er volgt een zwoele plaknacht met minima die pas tegen de ochtend iets onder de 20 graden duiken. Donderdag ook weer 30 graden, maar in de middag steekt er een westenwind op en zakt het kwik geleidelijk aan. En vrijdag verloopt dan ook na verwachting iets koeler, maar wel droog.
1: Waarschuwing voor blauwalg in Ruskenveense Plas, melden wij van Oognieuws. In de Ruskenveense Plas bij Hoogkerk is blauwalg aangetroffen. Zwemmen wordt voorlopig niet afgeraden, maar de provincie heeft wel een officiële waarschuwing afgegeven vanwege mogelijke gezondheidsklachten. Het is niet de eerste waarschuwing in de gemeente Groningen. Check www.zwemwater.nl voor een actueel overzicht. Nou, helemaal goed. Ja. Groningen Museum trekt de provincie in, meldt Dagblad van het Noorden. Bezoekers kunnen vanaf 16 augustus een maand lang wandel- en fietsroutes volgen langs plekken die kunstenaars van de ploeg inspireerden. Als aanvulling op de tentoonstelling Nieuw Licht, de ploeg in het Groninger Museum. Met het project wil het museum bezoekers ook buiten de museumdeuren laten kennismaken met het Groninger erfgoed.
0: Ja, dus dan kan je zien waar een bepaald schilderij dan is geschilderd of wat de ploegleden heeft geïnspireerd.
1: Ja,
0: dit lijkt me
1: mooi.
0: Interessant. Ja.
1: Ik vind het sowieso altijd leuk als je kunst dan ook kunt ervaren op die manier. Dat je het kunt zien en dan ook nog er iets over kunt leren of meemaken.
0: Zo is dat. Ja, en meer nieuws uit de gemeente Groningen vind je op oogtv.nl in de Oognieuws-app. Dankjewel Hans Op voor het opzoeken van deze berichten. Gaan we even lekker terug in de tijd met Matthew Waller en Break My Stride.

0: 80 bracht Matthew Wilder dit nummer uit, Break My Stride. Ja, en als je niet herinnert en misschien toen nog niet eens bestond, dan heb je dit toch weer even meegekregen. Wat, wat ook erg interessant is om mee te krijgen, dat is natuurlijk de
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Waarbij de muziek uit de gemeente Groningen even extra in het voetlicht wordt gezet. Notification is de eerste gezamenlijke release van Knife met Groningen producer en multi-instrumentalist Flows en Groningen rapper MC Dilemic. Tijdens een schrijfsessie afgelopen zomer schreven zij deze aanstekelijke track. Het vertelt het verhaal van iemand van wie je houdt en naar wie je altijd uitkijkt om iets van te horen. En je zit maar te wachten op die ene notificatie op je telefoon. Bliep, bliep.
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: was die lekker of was die lekker? Knife, Flows, Notification. En daar lem ik natuurlijk ook. Overzicht van alle stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat. Oh, ik kreeg ook een notificatie binnen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. Groningse atleten hebben afgelopen weekend 3 nationale titels veroverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won het discuswerpen en pakte daarmee haar 6e Nederlandse titel op rij. Jetske van Kampen en Nick Marsman van Team 4 Mijl werden Nederlands kampioen op de 3000 meter steeplechase. Van Kampen liep daarbij een persoonlijk record, terwijl Marsman zijn 4e nationale titel op rij veilig stelde. Bjorn van Kins van Groningen Atletiek behaalde daarnaast een bronzen medaille bij het kogelstoten. Bij Sappemeer is gisteravond een aardbeving met een kracht van 1,6 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI werd de beweging om 7:08 Nederlandse tijd geregistreerd op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De aardbeving is veroorzaakt door gaswinning en vond plaats in het Groningenveld. Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade bekend. Het is de eerste geregistreerde aardbeving in de provincie sinds eind juni. De burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen krijgen vanaf deze maand een hoger salaris. De verhoging is het gevolg van cao-onderhandelingen waarbij ambtenaren met terugwerkende kracht per 1 juli 2,7% meer per maand gaan verdienen. Wethouders verdienen vanaf deze maand bruto €11.500. De burgemeester komt met de verhoging uit op ongeveer €14.000 bruto. Daarnaast ontvangen zij, net als rijksambtenaren, een eenmalige bruto-uitkering van €1.000. Modaal ligt het inkomen van een inwoner van Groningen richting de €4.000 bruto per maand. De bibliotheken in de Groningse wijken en dorpen verruimen vanaf 17 augustus hun openingstijden. De gemeente wil de bibliotheken daarmee beter toegankelijk maken en de sociale functie in de wijken versterken. De uitbreiding valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en loopt vooruit op de nieuwe bibliotheekvisie die later dit jaar wordt gepresenteerd. Eerder deze maand werd ook al een gratis bibliotheekabonnement ingevoerd voor jongeren tot en met 27 jaar. Uiteindelijk wil de gemeente Groningen toewerken naar een gratis basislidmaatschap voor alle Groningers. Na het weer, vandaag is het wisselend bewolkt en valt er vanochtend lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4.
0: Meer over het nieuws hoor je dan 8:50 hier op Oog Radio. Wanneer we weer even erover bijpraten met hier meneer Johan Kamphuis. Hier is de Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op een Groninger snelwegen. Alleen op de Friese Straatweg is het natuurlijk wel weer een beetje gezellig. Vanaf de rotonde bij Zuidhorn tot aan afslag Aarduard. Dan moet je toch even een beetje wat rustiger aanrijden. Voor de rest rijdt alles lekker door. Geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar als je vanuit Haren een OV-fiets wilt pakken, dan is dat even een beetje een dingetje. Want het, het uitgiftepunt van OV-fietsen wordt vernieuwd. Er staan nu OV-fietsen in Kluizen, maar straks komt er een prachtig mooi OV-fietspaviljoen waarbij de fietsen ontgrendeld kunnen worden met de OV-chipkaart of OV-pas. En er komen ook meer fietsen. Van 6 wordt het uitgebreid naar 10. Maar ja, tot die tijd, tot en met maandag 14 september... zijn er tijdelijk geen OV-fietsen beschikbaar, zo meldt Groningen Bereikbaar. Dus daarvan akte. Dit is ook ochtendshow. Je hoort alles uit de gemeente Groningen hier voorbij komen. Nou ja, alles, het meeste in ieder geval. En wij gaan zo meteen een kijkje nemen op een camping. Maar dan wel toch net even buiten de grenzen. Maar er gaan veel stadjes naartoe, hè?
2: Ja, er gaan veel stadjes naar camping De Kleine Wereld in Onne. En de camping is vol geboekt. Nou, waarom iedereen daarheen wil, we gaan het erover hebben.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Dus Gianni van Eldebarsch. Filmmuziek uit de film Short Circuit uit 1985. Het nummer werd natuurlijk onderhanden genomen door Weird Al Yankovic. Zoals dat heel veel gebeurde met muziek uit de 80's. En die man die maakt er altijd leuke parodieën op. En zo heette dat dan Polka Party. Ja, misschien dat we die nog eens even een keertje moeten draaien. Want dat klinkt best wel even interessant.
1: Maar komen we er ooit achter, Rick?
0: Waarachter?
1: Hoe is Johnny?
0: Nee, dat weer niet. Het is verschrikkelijk. Oh. Het blijft hangen in het luchtledige.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Dat blijft niet hangen in het luchtledige, want dat is gewoon feiten en die kun je gewoon benoemen. Want Nederland, dat is een feit, die viert momenteel volop aan vakantie.
1: Ja, en veel mensen pakken dan het vliegtuig, toch weer in de lucht hangen. Of de auto, maar velen blijven ook in eigen land. Camping De Kleine Wereld in Onnen is volgeboekt. De camping bestaat nog maar 2 jaar en richt zich voornamelijk op gezinnen met jonge kinderen. Bas van Engeland legt uit waarom zijn camping De Kleine Wereld heet.
3: Ja, het is echt een klein wereldje, vooral nu. Hè, rond de 400 mensen lopen hier nu rond. En er gebeurt van alles. Van activiteiten tot kamperen, tot zwemmen, tot lekker in de bistro eten.
4: Ja, je staat ook een klein beetje te glimmen. Je deed eerst wat anders. Maar is dit iets wat je altijd graag wilde?
3: Nou ja, er is wel iets wat hier wel allemaal bij elkaar komt. We vinden de horeca heel leuk, hè, dus de bistro. Maar we vinden het ook heel leuk om mensen te verzorgen en mensen leuke tijd te geven. Ja, en wat hier ook bij elkaar komt is het creëren. Want we hebben hem zelf gebouwd, de camping. Dus helemaal het maken zoals we willen. Er komen veel dingen hier bij elkaar. Die je in een andere baan misschien niet gevonden had, ik dan.
4: En wie komen hier bij elkaar qua mensen? Wie vinden het leuk?
3: Ja, het is heel divers. Maar onze doelgroep is echt wel gezinnen met jonge kinderen. Dus een beetje de basisschoolleeftijd en jonger. Maar er komt van alles. Van lokaal tot Randstad, tot België, tot Duitsland. Ja, eigenlijk alles door elkaar. Maar ook wel een heel deel gewoon echt uit Groningen.
4: En wat hebben jullie hier allemaal?
3: Ten eerste een bistro, die is ook gewoon open voor publiek. En daar hebben we allerlei, van 's ochtends tot 's avonds, allerlei verschillende gerechten. We hebben dus een verwarmd zwembad, we hebben een beachvolleybalveld, speeltuin. En veldjes waar mensen op kamperen. We hebben huisjes, we hebben wat speciale accommodatie die verhuren. En daarbij nog wat animatie, wat leuke dingen die gedaan worden. Van yoga voor volwassenen tot knutseldagen voor kinderen.
4: En wat onderscheidt jullie eigenlijk van andere campings hier uit de buurt?
3: Ik denk toch de sfeer. Dat is wat we heel veel terugkrijgen van mensen. Is dat we toch een bepaalde sfeer neergezet hebben die heel ongedwongen is. Ook heel natuurlijk, hè? Heel veel groen. Kamperen in veldjes, dus geen strakke vakjes en dat soort dingen. En ook gewoon de sfeer van de aankleding van het hele terrein. We proberen een beetje met onze gasten mee te bewegen. Dus als het lekker weer is, gaat het zwembadbarretje open. We hebben een buitenbarretje open. We hebben pizzaavonden, paella-avonden, eigenlijk van allerlei dingen. Dus dat onderscheidt ons wel van het beetje het standaard kampeerconcept.
1: Je hoorde Bas van Engeland van camping De Kleine Wereld. De camping is dus geliefd. En dat geldt ook voor deze jonge moeder uit Noord-Holland. Haar gezin heeft bewust gekozen voor Onnen.
5: Klopt, ja. Ik heb zelf 2 kinderen van 5 en 3. En we waren hier vorig jaar ook. En dat was zo goed bevallen, want de kinderen vinden het hier helemaal fantastisch. Ze kunnen alle kanten gewoon op. En ze maken allemaal vriendjes. En ze hebben het ontzettend gezellig. En het is heel overzichtelijk, dus wij kunnen ze evengoed wel een beetje in de gaten houden. Maar we kunnen ze ook weer loslaten. Dus dat is perfect.
1: Je hoorde een campinggast over De Kleine Wereld in Onnen in een bijdrage van Johannes Rinks.
0: Ja, nou gut.
1: We hebben er even over nagedacht, Rick. We gaan toch niet kamperen met de mensen van de ochtendshow.
0: Nee, toch maar niet.
1: Nee, de rest mag natuurlijk wel. Marlijn bijvoorbeeld lijkt me een fantastisch idee in zo'n tentje ergens.
0: Dat lijkt me ook
1: maar,
0: wel.
1: Maar dan blijven wij gewoon lekker radio maken.
0: Is goed, doen we dat. Wat we dan ook maar even doen is, ja, ik ben toch wel heel erg benieuwd naar die polka party van Weird Al Yankovic. Laten we dat maar eens even inzetten dan. Lekker tempootje in ieder geval.

0: Zo, nou, goed. Dat was de minutenpolka van Weird Al Yankovic.
1: Je moet hier even voorbij komen.
0: Dat denk ik ook, ja. Laten we dat maar eens even doen. Want zometeen komt natuurlijk weer meneer Johan Kamphuis hier weer in de uitzending. Hier lekker bijkomen met Rolf Tandjes, Thomas Akda en natuurlijk Kraantje Papi met Missen Zou.

0: Dat doet me dan altijd weer zo denken aan Austin Powers met The Spy Who Shagged Me, hè? Want,
1: yeah, they're stealing my mojo.
0: Maar die vingertjes dan zo, ik ga helemaal goed. Dat geheel terzijde, want daar gaan we natuurlijk verder niet over hebben nu. We gaan het nu hebben over het weer. Ja, en ik zag al heel erg spannende berichten voorbij komen dat het komende donderdag 43 graden zou zijn. Maar is dat ook echt zo weer, meneer Johan Kamphuis? Goedemorgen.
2: Welke weertovenaar heeft je dat verteld?
0: Ja, een of andere iemand uit Zuidhorn en die had Amerikaanse kaarten meegenomen.
2: Ja. Ja, nee, dat soort weerkaarten zie je niet zo heel vaak. Ik dacht, ik stuur hem even door. Maar ja. Het blijkt ook dat er gewoon een bug in de data van de Amerikanen zit. Dus daarmee is die weerkaart wel verklaard. Want ik kan je vertellen, 43 graden wordt het in de woestijn, maar niet bij ons.
0: Gelukkig.
2: Trouwens, bij ons 10,5 millimeter hoor, gisteren bij mij in de tuin. En dat in een hele droge maand is toch meer dan welkom. Er passeert een storing, die ligt nu boven het Skagerrak, ten zuiden van Zweden. En er stroomt wat licht onstabiele lucht ons gebied binnen. Het is allemaal nog gematigd wat temperaturen betreft, maar dat gaat ook weer veranderen. Dat zijn we inmiddels ook wel gewend in deze zomer, dat het allemaal wat heen en weer gaat. Vandaag. De bewolking gaat vanuit het noordwesten toenemen. Dan passeert er een zwakke storing. Die geeft vanochtend misschien nog een spatje regen. Vanmiddag verdwijnt het buitje weer. Is er bewolking? Af en toe klaart het op. En vooral later klaart het breder op. Temperatuur die ligt zo rond 21 of 22 graden vanmiddag. En er waait een matig windje. En die komt uit westelijke richtingen. Windkracht 3 tot 4. Komende nacht droog, wisselend bewolkt, 14 graden. Morgen, dan draait de wind naar het zuidwesten en stroomt er warme lucht ons gebied binnen. In het grensgebied morgenochtend is het bewolkt. Af en toe een klein beetje zon, maar het echte werk, dat gaan we in de middag meemaken. Dan klaart het flink op, stroomt die warme lucht ons gebied. Ongehinderd binnen loopt de temperatuur op naar 26 graden. En de zuidwestenwind is matig, windkracht 3. In de nacht 17 graden. Ja, beginnen de nachten ook alweer wat op te warmen. En over warmte gesproken, woensdag 30 of 31 graden. Zon overgoten. Waaien doet het nauwelijks uit het zuiden en het blijft droog. Er volgt een tropennacht met minima tussen de 18 en 20 graden. En die temperatuur wordt pas bereikt vlak voor zonsopkomst. Nou, donderdag beginnen we met flink wat zon. Loopt het kwik snel op naar 28 tot 30 graden. Maar de maximumtemperatuur, die bereiken we al vroeg op de dag. Want in de middag draait de wind van het zuidwesten naar het noordwesten. En dan druppelt er vanaf de Noordzee minder warme lucht ons gebied binnen. En dan gaat de temperatuur langzaam naar beneden. Vrijdag is het dan allemaal weer wat gematigder, 23, 24 graden, wolkenzon en er valt een enkele bui. En tijdens het weekend een graad of 23 tot 25 zon, wolken, misschien zondag een buitje, maar vaak is het droog. Ja, kortom, vandaag nog even gematigd, daarna wordt het weer flink warm. Maar die warmte lijkt niet heel lang te duren, maar de afkoeling ook niet. Snap je het nog, Rick?
0: Ja, wat van alles wat.
2: Ja, nou, mooi samengevat.
0: Ik denk dat dat hem wel is, ja. En nooit een saaie dag in Groningen, wat dat weer betreft. En
3: voor iedereen wat.
2: Precies.
0: Zo is dat. Je wordt heel erg bedankt weer. En het is duidelijk, we moeten morgen maar gewoon weer luisteren. Want het verschilt zo snel. Dat is de enige manier om op hoogte te blijven.
2: Maar geen 43 graden.
0: Gelukkig maar, dat scheelt. Bedankt voor die geruststelling ook. Ook zo. Hoi.
3: Hoi.

0: En met Tim Knol, When I Am King, is er weer een einde gekomen aan de Oogochtendshow van 27 juli 2026. Waarmee we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
1: Ja, Groningers houden van kamperen en dat doen ze op de volgeboekte camping De Kleine Wereld. En de Red Bull District Ride heeft natuurlijk afgelopen weekend plaatsgevonden, waar zo'n 20.000 bezoekers op afkwamen. Het was een groot succes en misschien volgend jaar wel weer. En het internationaal Martini Organ Competition komt naar Groningen. We gaan orgelmuziek luisteren aan het einde van de week. Kortom, een heleboel te doen in Groningen.
0: Zo is dat. En dat kun je in de gaten blijven houden via oogtv.nl, maar voornamelijk ook natuurlijk via de Oog Nieuws app. Bedankt voor het luisteren. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Hoge Ochtendshow. En we zeggen dan ook dikke doei.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
4: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
6: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
4: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaak tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
8: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga Golo met het nieuws uit Groningen. Groningse atleten hebben afgelopen weekend 3 nationale titels veroverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won het discuswerpen en pakte daarmee haar 6e Nederlandse titel op rij. Jetske van Kampen en Nick Marsman van team 4 Mijl werden Nederlands kampioen op de 3000 meter steeplechase. Van Kampen liep daarbij een persoonlijk record, terwijl Marsman zijn 4e nationale titel op rij veilig stelde. Björn van Kins van Groningen Atletiek behaalde daarnaast een bronzen medaille bij het kogelstoten. Bij Sappemeer is gisteravond een aardbeving met een kracht van 1,6 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI werd de beving rond 7:08 Nederlandse tijd geregistreerd op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De aardbeving is veroorzaakt door gaswinning en vond plaats in het Groningenveld. Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade bekend. Het is de eerste geregistreerde aardbeving in de provincie sinds eind juni. De burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen krijgen vanaf deze maand een hoger salaris. De verhoging is het gevolg van cao-onderhandelingen, waarbij ambtenaren met terugwerkende kracht per 1 juli 2,7% per maand meer gaan verdienen. Wethouders verdienen vanaf deze maand bruto €11.500. De burgemeester komt met de verhoging uit op ongeveer €14.000 bruto. Daarnaast ontvangen zij, net als rijksambtenaren, een eenmalige bruto-uitkering van €1.000. Modaal ligt het inkomen van een inwoner in de gemeente Groningen richting de €4.000 bruto per maand. De bibliotheken in de Groningse wijken en dorpen verruimen vanaf 17 augustus hun openingstijden. De gemeente wil de bibliotheken daarmee beter toegankelijk maken en de sociale functie in de wijken versterken. De uitbreiding valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en loopt vooruit op de nieuwe bibliotheekvisie die later dit jaar wordt gepresenteerd. Eerder deze maand werd ook al een gratis bibliotheekabonnement ingevoerd voor jongeren tot en met 27 jaar. Uiteindelijk wil de gemeente Groningen toewerken naar een gratis basislidmaatschap voor alle Groningers. Dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt en valt er vanochtend lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4. Morgen is eerst bewolkt en breekt in de middag de zon door. De temperatuur schiet dan omhoog richting 26 graden. Het blijft droog bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oog Radio.
5: Eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Groningse atleten hebben afgelopen weekend 3 nationale titels veroverd tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo. Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek won het discuswerpen en pakte daarmee haar 6e Nederlandse titel op rij. Jetske van Kampen en Nick Marsman van team 4 Mijl werden Nederlands kampioen op de 3000 meter steeplechase. Van Kampen liep daarbij een persoonlijk record, terwijl Marsman zijn 4e nationale titel op rij veilig stelde. Jorn van Kins van Groningen Atletiek behaalde daarnaast een bronzen medaille bij het kogelstoten. Bij Sappemeer is gisteravond een aardbeving met een kracht van 1,6 op de schaal van Richter gemeten. Volgens het KNMI werd de beving rond 6:08 Nederlandse tijd geregistreerd op een diepte van ongeveer 3 kilometer. De aardbeving is veroorzaakt door gaswinning en vond plaats in het Groningenveld. Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade bekend. Het is de eerste geregistreerde aardbeving in de provincie sinds eind juni. De burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen krijgen vanaf deze maand een hoger salaris. De verhoging is het gevolg van cao-onderhandelingen, waarbij ambtenaren met terugwerkende kracht per 1 juli 2,7% per maand meer gaan verdienen. Wethouders verdienen vanaf deze maand bruto €11.500. De burgemeester komt met de verhoging uit op ongeveer €14.000 bruto. Daarnaast ontvangen zij, net als rijksambtenaren, een eenmalige bruto-uitkering van €1.000. Modaal ligt het inkomen van een inwoner in de gemeente Groningen richting de €4.000 bruto per maand. De bibliotheken in de Groningse wijken en dorpen verruimen vanaf 17 augustus hun openingstijden. De gemeente wil de bibliotheken daarmee beter toegankelijk maken en de sociale functie in de wijken versterken. De uitbreiding valt samen met de start van het nieuwe schooljaar en loopt vooruit op de nieuwe bibliotheekvisie die later dit jaar wordt gepresenteerd. Eerder deze maand werd ook al een gratis bibliotheekabonnement ingevoerd voor jongeren tot en met 27 jaar. Uiteindelijk wil de gemeente Groningen toewerken naar een gratis basislidmaatschap voor alle Groningers. Dan het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt en valt er vanochtend lokaal een bui. Het wordt 20 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 4. Morgen is eerst bewolkt en breekt in de middag de zon door. De temperatuur schiet dan omhoog richting 26 graden. Het blijft droog bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn 5 bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

te heet in je hoofd te voelen. Elke keer als je voor de menigte slikt, word je de grote boel. Boel, boel, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht, het is de zone.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. De experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden. Anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. Drie vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben twee minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog twee verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastig gevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid. Maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle. De strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen hun speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

Oogradio Stadsplaat.

plek, ik zal voor altijd in het noorden staan. Je wou niet luisteren, nu komen al mijn woorden aan. Hoe vaak ik heb gedacht aan stoppen, toch ben doorgegaan. Geef ik vandaag niet alles, vul ik dat bij morgen aan. Hotel na hotel, ik zet de kosten op factuur. Ik trap het naar het westen met één handje op het stuur.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Oog Radio.
4: Welcome to Happy Hour FM. Today, music, chats, nothing else.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
3: Sidney Cabral, het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
2: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app...

0: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
3: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurt. Het is onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
2: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC-vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
4: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
3: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Het geluid van Groningen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal.

0: Veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan is weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde hechten. Kon niet naïver en het kon niet puberaler.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Ávila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bonnetjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een foodfestival. Daarbij zijn vorige nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen is een jongen van 15. Een andere verdachte is vermoedelijk omgekomen en naar een 3e persoon wordt nog gezocht. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook